0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen. Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat.
1: Vieze Lize had altijd wat.
0: En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdam Charloes brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kampt met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Oh, ik vind de mensen vaak zo mat. Nooit een glimlach op een zebrapad. Hoe ze kijken in de tram. Hij naar haar en zij naar hem. Ik denk wel eens, de mensen zijn het zat. Elk onder zijn eigen grijze hoed. Zelden maar een opgewekte snoet. En op het caféterras pijlt de slagroom uit het glas. Ik denk wel eens, het gaat ons veel te goed. Pa is moe, moe is moe, broer is moe en zus is moe. Oom is moe, tante moe, iedereen is moe. Voorjaarsmoe, najaarsmoe, zomermoe en wintermoe. Weekendmoe, levensmoe, waar moet het naartoe?

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

0: Oslo Express.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
3: De Rozo Express.
2: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
4: André.
2: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
4: Het is zaterdag.
2: Wat is zaterdag?
4: De uitzending.
2: Zaterdag? Nee, zondag.
4: Nee, zaterdag.
2: Helemaal in de war, die vrouw.
4: Ja, nee, het is zaterdag.
2: Wel, nee, hoe kom je daar daarbij?
3: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
5: Echt waar?
2: Paniek! Paniek! Woe, paniek!

0: En het is vandaag zaterdag 1 augustus. Dan komen we daar bij 8 augustus.
1: Dat is al lang geweest hoor, 1 augustus.
0: Ja, klopt. Ja. Dan kom ik daar dan weer bij. Dat was vorige week. Nou goed. 8 augustus is het vandaag. Nou, het is zo leuk als je een goed begin hebt. Hè. Dan, dat zet de toon al gelijk in de uitzending.
2: Ja, maar wacht even. Is dit een goed begin dan?
0: Ja, dat bedoel ik dus. Ja.
2: Is het wel een goed begin, dit?
0: Dat bedoel ik dus. Zullen we even opnieuw beginnen dan?
2: Nee, doe niet. Nee.
0: Goed, we begonnen met ons wisselalbum. En dat is deze week van Marco Borsato. Van het album Als Geen Ander. Het eerste nummer dat we draaiden heette dus Vrij Zijn.
2: Maar wacht even hoor. Welke ander is dat dan?
0: Welke andere?
2: Ja?
0: De opvolger van de LP die daar, of de album die daarvoor was. Ja?
2: Ja,
0: zoiets.
2: Ja?
0: Ja, okay. Dat komt er wel uit.
2: Ja, ik denk het.
0: Jij denkt het.
2: Ja, ik denk het.
0: Dat is wat ik hoorde.
2: Ja. Erg, hè?
0: Ja, heel erg.
2: Dat dacht ik ook. Goed. Ook namens mij een hele goede morgen en welkom dus weer bij deze aflevering van de Gozo Express. Ja, het is een puinhoop, hè?
0: Iedere keer voordat ik het uitzending begin, dan denk ik van, nou ga ik eens heel serieus aankondigen. Lukt toch nooit?
2: En dan heb ik niets gedaan, hè?
0: Nee, dat is nee. Nee, dat klopt.
2: Nee. Even voor de duidelijkheid.
0: Het is mijn eigen schuld.
2: Ja.
0: Eigen schuld, dikke beeld, zeggen ze dan.
2: Dat is ook normaal.
0: Wat?
2: Nee, niet.
0: Nee, dat wel.
2: Maar goed, namens ons.
0: En dat was het toen.
2: Een hele goede morgen. Tijd voor muziek. En dat is onder andere met deze van Martha McNeil. How do you do? Hoe gaat het met jou?
0: Ja, heel goed. Met jou?
2: Ja hoor, met mij ook alles goed.
0: Mooi zo. Ja. Toch weer zo blij.
2: Ja, het is toch tijd voor koffie, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
2: Daar ben ik wel aan toe, hoor.
0: Onze brandstof.
2: Koffie!

0: Dit was eigenlijk het antwoord op Mansen McNeil, die we daarvoor draaiden met How Do You Do? En Oscar Benton, die zegt gewoon, I feel good. Nou, oké. Het zal wel.
1: I feel so good, hè?
0: I feel so good, ja.
1: Ja, je zei, ja. I feel good.
0: I feel so good.
1: Dan krijg je James Brown. Ow, I feel good.
0: Die dus, ja.
1: Ja, ja. En die dus, dan krijg je dat effect inderdaad. Ja, oh, André.
0: Ja?
1: Hè?
0: Vertel.
1: Nou ja, hoe was jouw week?
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor soms wel eens dingetjes natuurlijk, maar jouw week was dus goed.
0: Ja, ja. Ja. Ja, voor mij kan je alleen maar goed in dingen horen natuurlijk. Ja, oké, open deur.
1: Hoezo?
0: Ja, open deur.
1: Gewoon?
0: Ja. Daarom.
1: Wat?
0: Ik kan alleen maar goede dingen van mij horen.
1: Nou ja, dat hopen we dan op goede dingen van jou.
0: Staat wel in een van de bladen of zo. Die,
1: ja.
0: die van de week weer goed bezig waren. Hè?
1: Hoezo? Vertel.
0: Nou, over de geruchten over Marco Borsato. Blijkt allemaal helemaal niks van waar te zijn.
1: Ja.
0: Van zijn comeback. En dat schijnt volgend jaar al te zijn. En concerten zou hij gaan geven, et cetera. Nou, blijkt dus allemaal niet van waar te zijn. Althans, volgens het management.
1: Ja, dus, maar ja, dat weet je toch. Ja.
0: Nee, daarom
1: dat weet je
0: dus
1: toch niet. Dat,
0: we zullen het gewoon maar op te wachten.
1: Ja, dat weet je toch niet.
0: Nee, dus.
1: Straks gaan we het hebben over allerlei andere dingetjes natuurlijk die er nog te doen zijn. En er is nog genoeg te doen de komende weken. En het is nog steeds vakantie voor veel mensen. Dus ook dat is belangrijk. Dus ja, dus we gaan het lekker afwachten en we gaan lekker zien wat er allemaal gaat gebeuren de komende dagen. Maar natuurlijk ook een hele hoop lekkere muziek en we gaan ook nog even bewegen, hè, want dat is ook belangrijk, toch?
0: Ja, want daar gaan we dan door, hè?
1: Ja, dacht ik wel, ja. Zullen we maar gaan bewegen?
0: Of het wel vakantie is of niet?
1: Ja.
0: Hebben wel een klein beetje aangepast, want ik denk, we gaan niet die hele grote zware zeulen hier de studio in zeulen iedere keer. We hebben de eerste keer eens een kleinere versie meegenomen, hè?
1: Oké, laat maar horen.
0: Ja.

0: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, zee. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Ha, goed, ja. Om en om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo, die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop. En u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop, opzij, op de vloer, en rechtop, naar rechts. Ga maar door, ja, houd uw benen gestrekt, nu mooi opzij, nu eenmaal op de vloer. Armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag. En rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Tweemaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Bing! Net te laat.
2: Nee.
1: Het was net te laat.
2: Nee.
1: Jawel.
2: Nee, is niet net te laat.
1: Luister naar mij en ik heb gelijk.
2: Nee, en anders doe ik hem nog een keer.
1: Nou. Hé, hey, wacht, kom nog even aan. En dan nu het hoogtepuntje van...
2: Bing!
1: Juist.
2: Ja.
1: Goed, hebben we ook weer gehad.
2: Ja, moet het maar even doen. Moest het maar even doen, anders dan wordt het helemaal niks meer. Dan wordt het sowieso denk ik niks meer in dit programma.
1: Dan krijgen we allemaal weer e-mailtjes en...
2: Ja, nou ja, dat is belangrijk.
1: Ik heb iets gemist.
2: Wat heb je gemist?
1: Nee, dan succesvol e-mailtje schrijven dan.
2: Oh, ja. Oh, zo ja.
1: En dan moeten we terug e-mailen van, wat heb je gemist dan? Dat is, ping.
2: We gaan het straks hebben over de marktconcerten die vandaag gegeven worden. En natuurlijk nog heel veel meer. Dus ik zou ook zeggen, blijf lekker luisteren. Want we hebben natuurlijk nog heel veel meer dingetjes. Nog even over de havenfeest van Breda. En natuurlijk, ja, wat krijgen we nog meer? Wat gaat er nog meer komen? Het wordt allemaal nog even spannend en het gaat allemaal nog gebeuren. Maar blijf lekker luisteren. Het
1: bouwt een beetje de spanning op, hè?
2: Ja. Daar was een spanning.
1: Oh, wie klopt dan? Nee, daar is te vroeg voor.
2: Nee. Nee, die man komt nog niet.
1: Nee? Oké, gelukkig.
2: Nee.
1: We hebben het telefoonnummer veranderd, dus hij weet toch niet welk telefoon...
2: Nou, die zijn nog niet veranderd, toch? Geloof mij maar.
1: Jawel.
2: Dat zeg jij, maar dat
1: ja,
2: is niet.
1: Ja, heb ik gisteren veranderd.
2: Ja, ja.
1: Alleen jij wist dat nog niet, maar goed.
2: Ja, ja, ja.
1: Aha. Goed, tijd voor weer muziek.
2: Ja, music please.
1: Wat zei?
2: Music maestro please.
1: Ja. 1, ja. 2, 3.
2: Dit is Higher Love van Mellon Vintage Future. En wat komt er nog meer aan? Ook nog de 3J's zijn onderweg, dus blijf lekker luisteren.
1: En kijk even op onze website, want dan weet je ook alles.
2: Ja, www.rozoexpress.nl, www.rozoexpress.nl.

0: blijft toch altijd weer gezellige muziek. Drieërs waren dit uit 2023. En met Als je haar ziet, we draaiden trouwens twee nummers uit Volendam, uit Cies van Volendam. Want Mel en Vinter's Future komt namelijk ook uit Volendam. En dat nummer dat we draaiden heette Higher Love.
1: Bring me your higher love. Zou je er ook van kunnen maken natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat doen we niet.
1: Nee,
0: maar dat doen we niet.
1: Nee, doen we dat niet?
0: Ik niet in ieder geval.
1: Waarom niet?
0: Daarom niet. Daarom niet.
1: Ja, je kan er iets leuks van maken natuurlijk. Hè. Je kan het grappig maken. Ik vind het altijd leuk om dan te... Hij weet gewoon dat ik het leuk vind om te plagen.
0: Nou, ja. Maar dat doe ik nooit bij jou.
1: Ja. Doe je dat
0: nooit bij mij? Inrichtingsgeer.
1: Ja, ik doe dit. Ja. Nee, dat doe ik nooit bij jou. Nee, dat is waar. Nee. Dat is waar. Ik doe het nooit bij jou.
0: Nee,
1: waarom zou ik dat doen?
0: Ja.
1: Zou niet lief zijn voor
0: vraag
1: mij.
0: Ik me iedere keer, vraag ik me iedere keer. Wat zei je nou?
1: Zou niet lief zijn voor mij?
0: Te lief zijn, ja, dat klopt.
1: Zou niet lief zijn voor mij.
0: Lief zijn. Je moet ook niet lief zijn. Niet lief zijn, oké.
1: Okay. Ja. Ja, zo is het wel.
0: Ja, goed.
1: Hey André.
0: Vertel, wat wil je kwijt?
1: Nou, in Oosterhout zijn natuurlijk altijd die dingen. En dit keer is er ook weer een orgelconcert. Nou, vanmiddag speelt namelijk in Janomissiaan. In de Sint-Jans Basiliek.

gedeeltes. Onder andere stukken van Bach. En nog wel meer ook. Hij heeft ook cd's opgenomen trouwens. Het complete oeuvre van Orgel, Büchlein van Johann Sebastian Bach heeft hij al opgenomen. En zo zijn er nog wel meer. Hij heeft al opgetreden in onder meer Cent, Brussel, Mechelen, Amsterdam, Londen, Tilburg, Eindhoven en ga zo maar door. Nou, wat krijg je te horen vanmiddag? In ieder geval de stukken van Johann Sebastian Bach, César Franck, Théodore Dubois. En op het programma staan ook onder andere Bach's Preludium, Fuga in C, Prière en de derde koraal van Franck. En Rorate Coeli, ik heb dit goed uitspreken, want hij moet ten goede. Van Dubois krijg je ook te horen. Dus hij speelt vandaag dus in de Sint-Jans-Basiliek. En het is allemaal van 3:00 tot 3:45. En de deuren gaan open om 3:30 hier in de Sint-Jans-Basiliek. Hier in Oostrook vanmiddag dus dat gratis marktconcert.

0: Love is the Ocean, die hoorde muziek van niemand minder dan inderdaad Journey Kaagman en consort, oftewel Earth and Fire. En ik doe dat, je hoort straks nog meer muziek van Earth and Fire en ook nog één single van Journey. Omdat we pas geleden doorgekregen dat Journey overleden is. Dat 31. Op 31 juli om precies te zijn. Maar we kregen het pas een paar dagen geleden kregen we te horen dat Journey niet meer onder ons was. En ik vond het wel mooi om een beetje als eerbetoon wat meer muziek van Earth and Fire onder andere te draaien. En deze was er eentje van. En ik heb expres niet de bekendere nummers gepakt, maar ik ben iets minder bekendere nummers gaan pakken dan normaal. Terwijl deze natuurlijk allebei, alle nummers hebben we wel, tenminste twee van de drie nummers die je straks hoort, hebben wel de top 40 gehaald. Maar dat eventjes terzijde. Maar de nummers die je hoort zijn eigenlijk niet zo vaak meer op de radio toe. Want je kan natuurlijk wel Weekend gaan draaien en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight of Seasons. Maar ja, deze vallen er een beetje buiten en zijn eigenlijk net zo goed.
1: Dus ja, want ze heeft heel veel betekend voor de Nederlandse muziek, zeker. En eigenlijk zo'n eerbetoon verdient ze gewoon.
0: Absoluut. Ja. Van 21 tot en met 26 augustus is het weer zover hier in Oosterhout. Oftewel, André, dan is het weer
1: kermis.
0: Ja, hij weet het nog. Ja, ik was even bang dat hij niet zou weten, hoor. De kermis die start op 21 augustus dus. Vanaf 16:30 om precies te zijn, 's middags. En dat is op vrijdag 21 augustus. Eerst is er even de stille kermis, oftewel prikkelarme kermis. Van 16:30 tot 18:30. En daarna opent om 19:00 wethouder Job Basting samen met Milko de kermis. En op het Slotjesveld ter hoogte van de attractie Snowjet. Daarna dan is het Oosterhout gratis kwartiertje. Dus een keer gratis een kwartiertje in allerlei attracties, et cetera. Dus dan heb je wel een probleem als je voor attracties staat waar een hele rij is. En die loopt dan precies op het laatste kwartier af. Ja. Niet handig. En voor de rest natuurlijk gaat het alleen maar door. En de kermis die sluit iedere avond om 12:00. Maar vanaf 1:00 is die al open. Dus van 1 tot 12:00 kun je op de kermis terecht. En dat tot en met woensdag 26 augustus. Dus al die dagen zijn er veel kermisattracties. En ga ze maar door. En zijn er natuurlijk allerlei plekken waar je naartoe kunt. En Jan de Orgelman is er ook weer. Ja. En, maar er is nog veel meer. En het is een leuke kermis met natuurlijk ook oude attracties. Hele oude attracties zelfs die er al jaren en jaren en jaren en jaren en jaren staan. En je hebt natuurlijk ook, hoe noem je dat, de zeg maar vintage kermis.
1: Nostalgie.
0: Ja, nostalgische kermis heb je ook. En zo zijn er natuurlijk nog heel veel meer nieuwe attracties, oude attracties. Je kan ze allemaal vinden op de kermis in Oosterhout. Die dus 21 augustus, oftewel vrijdag 21 augustus, gaat deze kermis weer helemaal van start.

0: Ja, tot de laatste noot was dit. Rob de Nijs met de Dolle Dolly. En smakelijk, Dave.
1: Aardbeidjes.
0: Hij zit
1: zo lekker, hè, aardbeien.
0: Hij zit eten, een broodje
1: met aardbeien. Zo aardbeien. Ontzettend lekker. Weet je, het kan zo lekker zijn, fruitjes. Dat is echt absoluut. En dan heel veel fruit. Maar ik ben verzot op heel veel fruit. Dus ja. Dus dan krijg je dat.
0: Ja.
1: Hey André.
0: Jawel.
1: Ik denk dat we er nog ongeveer twee kunnen draaien.
0: We hebben er nog twee. Het was nieuws van 11 uur.
1: En dat kan met gemak. Dus gaan we ook even doen. En daarna zijn we vlug weer terug met nog meer informatie. Onder andere over de havenfeest in Breda. En nog heel veel meer. Blijf lekker luisteren.
0: Aan de andere kant van...
1: Het nieuws.
0: Het nieuws.
1: Van het nieuws en weer. Daar moeten we nog even bij zeggen. Nog twee platen voor je.
0: Deze plaat zijn momenteel op nummer 2 in de top 40 zelfs.
1: Zometeen.
0: Ik denk dat het wel een nummer 1 gaat worden.
1: En zometeen ook nog de Butterfly Room. Maar eerst Another featuring 54 Ultra.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Ceuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. De temperatuur loopt uit 1 van 22 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Oso Express wisselalbum.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden.

vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: blijft een tijdloos nummer, dit vind ik, van Marco Borsato. Het komt van ons wisselalbum als geen ander. En het is het vierde single die van dit album afkomstig is. Dus, en de laatste ook van dit album. Margarita was dit. En ja, welkom in het tweede uur. Ik wou zeggen derde uur, nou, dat is wel erg vroeg. Hè? In het tweede uur van de Rozo Express. En ja, wat gaan we allemaal in dit uur draaien? Wil je dat allemaal weten? Kijk dan even op onze website rozoexpress.com en dan kan je allemaal zien wat wij het komende uur gaan draaien. Onder andere de A en B plaat en die gaan wij nu lekker draaien.
1: Gaan we die nu draaien?
0: Ja, die gaan we nu draaien. Ja. De
1: A en B plaat. Het apparaat was bezet en ja. Ik moest even beneden, want ik moest even suiker gaan halen. Want het was
0: even
1: geen suiker.
0: Voor de luisteraars even koffie aan het halen.
1: Ja, ik was koffie aan het halen. Ja. Maar nee, ik had geen suiker meer, dus ik moest beneden gaan halen.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Ik heb nou weer genoeg suiker voor ons.
0: Goed, de B en A plaat. Oh nee, de A en B plaat.
2: Nee, dat is de Bassie en Adriaan plaat. Oh, die kunnen we ook wel invoeren. De Bassie en Adriaan plaat. Iedere week een nummer van Bassie en Adriaan draaien.
0: Moet dat?
2: Ja, dat kan. Ja, is leuk.
0: Het kan, het zou kunnen. Het zou kunnen.
2: Nee, is leuk.
0: Het zou kunnen,
2: ja. Ja, ik ben het daar wel mee eens.
0: Nou, we gooien het in de groep. Ja.

0: Onze A en B plaats van deze week was Adamo uit 1964. En de titels laat ik aan jou over.
1: Oh! Dan laat je de titels laat je lekker aan mij over. Ja. Uh-huh. Huh? Ja, ja.
0: Nou, ik ga aandachtig luisteren.
1: Oké, nou, Dolce Paola. Ja. Die is toch niet zo moeilijk?
0: Nee, die kon ik wel uitspreken.
1: Ja?
0: Nee.
1: Avant-bonkeur?
0: Avant?
1: Avant-bonkeur?
0: Avant-bonkeur.
1: Avant-bonkeur.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja?
0: Nou, goed.
1: Avant-bonkeur, monsieur. Dat zingt hij. Ah. Ja, meer is het niet. Nou, kijk, en weet je wat het punt is? Weet je hoe je nou titels kunt leren? Laten we het dan daar even over hebben.
0: Letter voor letter lezen.
1: Nee, gewoon even luisteren naar hoe iemand het zingt. Oh ja.
0: Ja, ja, maar dat gaat niet altijd op.
1: In dit geval wel, maar het
0: gaat niet altijd.
1: Het gaat bij 90% van de platen gaat het er altijd om, want er zit altijd, de titel zit altijd ergens verwerkt in een nummer. En dat is bij 90% van de platen is het zo, zeker in Franse, al die andere talen. En dan kun je het fonetisch overnemen.
0: Nou, oké.
1: Okay. Ja.
0: Bij deze.
1: Bij deze.
0: Bij deze genoteerd.
1: Dus ja, dat was alleen maar een tip. De A en B plaat inderdaad. En Salvatore Adamo. En Adamo die Belgisch. Maar ja, ook wel Italiaanse invloeden natuurlijk. Want hij was geëmigreerd van Italië naar België. Daar woonde hij. En hij is nog steeds trouwens in leven. Hij is nog steeds. Hij maakt niet echt meer muziek. Maar soms dan duikt hij nog wel eens een keertje op. Maar ja, goed. De man is ook al op flink op leeftijd. Om het maar zo te zeggen. Want hij is 83 nu.
0: Dus,
1: deze Salvatore Adamo. En zijn familie. Onder andere de. Hij heeft ook een zoon. Benjamin Adamo. En die maakt ook muziek. Wat wel een beetje ander soort muziek als dat je gewend bent, zeg maar. Maar dat wel een beetje, een beetje ballad pop-achtig dingetjes maakt. Met vooral covers die hij doet. Hij is ook producent van platen. En heeft ook klassieke dingen opgenomen. En ook zijn dochter, Amelie Adamo, die heeft een plaat gemaakt in 2010. En deed daar ook wel deels de productie van, maar dat terzijde. Dus ook zij doen wel wat in de muziek.
0: Oké.
1: Wel degelijk.
0: Nou, goed.
1: Ja.
0: Tijd voor muziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Laten we dat maar doen.
0: Trouwens, de nieuwe single van Benny Singh was dit. Is dit.

0: Ja, Johnny Kaagman maakte ook solo singles op een gegeven moment na het eindigen van Earth and Fire. En dit was er één van.
1: Ze heeft ook nog in verschillende projecten gezeten. Alhoewel haar solo projecten iets minder goed deden als de projecten natuurlijk met Earth and Fire. En ja, goed, het Earth and Fire, je hoort later in dit uur hoor je ook weer een nummer waarvan ik vind van dat het gewoon een geweldig nummer is van Earth and Fire, om dat ook eens te laten horen. Maar goed, dat hoor je later in dit programma. Helaas is ze niet meer onder ons. De 5e editie van de havenfeesten, die gaan ook weer van start. Van 14 tot en met 16 augustus kun je namelijk in Breda weer terecht voor de havenfeesten. Nou, die worden gehouden natuurlijk bij de Bredase haven en tijdens de 5e editie kunnen bezoekers opnieuw rekenen op 3 dagen vol muziek en activiteiten. Maar er zijn ook weer vernieuwingen, vertelt Wessel Scheurs van Spinola. Want ieder jaar willen we de havenfeesten verder uitbreiden. Zo start het programma op vrijdag en eerder dan voorafgaande jaren met de introductie van het nieuwe havenspelen. En de havenfeesten vieren van 14 tot en met 16 augustus. Dus het eerste jubileumeditie dit jaar ook, omdat het 5 jaar is. Dus, en het evenement wordt alsmaar groter en komt steeds meer in de schijnwerpers. Ze staan ook in Breda. Nou, je kan daar van alles vinden. En de havenspelen, die zijn er natuurlijk ook. En ook daar kun je... En ik zal straks even vertellen wat er nog natuurlijk meer is. Want dat had ik de vorige keer ook al gedaan. En daar ga ik het zo meteen toch ook nog even over hebben. Hoor. Want ja, er is ook een race. Ja, er is ook een race. Ja, André weet al wat voor race natuurlijk. Dus de meeste mensen zullen het ook wel weten wat voor race dat er is. Nou, het trekt duizenden bezoekers per jaar. En het heeft in ieder geval op piekmomenten zelfs 3000 bezoekers op de havenfeesten. Dus het gaat nog steeds goed. En er zijn nog genoeg dingetjes. En onder andere, ja, treedt de Tribute Band, de ABBA Tribute Band op. En in Spinola. En... bij de huiskamer, want zo heet dat café, restaurant in en waar je ook dingen kunt zoeken, ontmoeten, heet de huiskamer en daar treedt Rutger van Barneveld op. Ja, en dat allemaal vrijdag. Dus vrijdag 14 augustus, dan zijn er onder andere dus optredens daarvan.
0: En hij had bijna een nummer 1 hit te pakken.
1: En de Q Music Foute Party, die is er ook weer, maar die is er op zondag. Dus, en dat en er heel veel meer. Dus ga lekker daar naartoe als je wil genieten. En ik vertel straks nog eventjes welke race dat er ook weer gehouden wordt. Als mensen vorige week geluisterd hebben of de week daarvoor, dan hebben ze het moeten weten wat die race is. Maar goed, dat even terzijde. Dit is Rob de Nijs.

0: 1968, dit was Bojoa met Holiday. En daarvoor op de Nijs uit 1995 met Waarheen je ook gaat.
1: Ja, waarheen je ook gaat.
0: Ja, nou ja, met vakantie bijvoorbeeld.
1: Wat ik al zei, de havenfeesten natuurlijk. Ze zijn er ook weer bij. De badeentjesrace.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, in de havenfeesten. Nou, je hebt natuurlijk, wat ik al zei, op zondag is 16 augustus is tijdens de havenfeesten de kleurige duizenden eentjes. Ze zijn weer terug. En wie wint de badeentjesrace? Nou ja, goed, dat is maar afwachten natuurlijk. Maar één van de eentjes die wint vier tickets voor Disneyland Parijs. En daarnaast zijn er ook nog een Kamado barbecue te winnen. Een Nintendo Switch 2 en nog heel veel meer leuke prijzen. Nou, en het geld wat je besteedt per eentje gaat naar een goed doel. En deelnemers kunnen voor €5 één of meerdere eentjes adopteren. En dan krijg je dus voor €5 kun je dus eentjes adopteren. En die kun je dan inzetten. En ja, wie weet wint jouw eentje wel die hoofdprijs.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk zo, het gaat naar een goed doel. En alle financiën gaan naar een goed doel. Dus, en dat is ook wel mooi. Dus de badeentjesrace dus. Die is op 16 augustus tijdens de Bredase Havenfeesten weer, is weer terug. Duizenden badeentjes gaan weer over het water heen vliegen. En vorig jaar hebben de vrijwilligers €15.000 opgehaald met de badeentjesrace. En het is gewoon leuk. En dat is naar de Happy Hippo speelgoedbank gegaan. En ja, zo kon het dus voor veel kinderen die dus weinig of geen geld hebben, gratis speelgoed uitgedeeld worden. En dat maakt het alleen maar heel erg mooi. En wie mee wil doen, kan vanaf nu dus één of meerdere badeentjes adopteren. En ja, goed, het is, dit keer gaat de opbrengst volledig naar twee Breda's goede doelen ook. De Stichting Leergeld Breda, dat zich inzet voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen, zodat zij kunnen meedoen aan school, bij sport, cultuur en andere activiteiten. En er gaat ook weer geld naar Stichting Petje Af Breda. Begeleidt kinderen van 9 tot en met 14 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zij ontdekken er hun talenten en maken kennis met verschillende beroepen en werken aan hun zelfvertrouwen en de toekomst.

7th Avenue. Ja, je zou zeggen 78th Avenue. Maar 7th Avenue, zo spreken ze het uit. Dat maakt het wel leuk. Je had Earth and Fire met daarin, wat ik al zei, de helaas overleden Journey Kaagman. En ik vond het wel leuk om in ieder uur in ieder geval een track te draaien van Earth and Fire. Om ook te laten horen

0: van verschillende dingen. In het derde uur hoor je haar op een nog een beetje een andere manier, Journey. Want ze zingt in dit geval niet op deze plaat. Dus, maar dat hoor je zo meteen al. En daarvoor ook nog Taka Taka uit de cast van het Spaanse Schaap. Ik had zoiets van, nou laat ik lekker eens een keer iets van het Spaanse Schaap alleen maar draaien. Dus iedere uur hoor je ook een track daarvan. En ja, Taka Taka kennen we natuurlijk van Paco. Maar zo zijn er natuurlijk nog heel veel verschillende versies van Taka Taka Taka Taka Taka Ta.
1: Taka Taka Taka Taka Taka. Ja.
0: Ja, ik weet nog goed dat ik ooit bij een andere omroep zat en toen werd er altijd gezongen takka takka takka takka takka vijf. Maar dat mag niet gezegd worden, maar dat hoor je ook al vaker.
1: En dat is trouwens een leuk nummer als je eten klaarmaakt binnen of zo. En je moet lekker hakken. Hakken, hakken, hakken, hakken, hakken. Ja.
0: Huh? Nee, ja. Dan kun je beter een hakkenbarplaat draaien.
1: Een hakkenbar?
0: Ja, hakken!
1: Ja, oké.
0: Of, ja. Maar... misschien als we nog tijd over hebben, gaan we het... Oké, okay, dan doen we even een toetje. Dat is misschien ook wel iets. Dus, het Spaanse Schaap, de kast van het Spaanse Schaap, dus hoorde je ook nog in deze aflevering. Dus ja, het maakt het gewoon alleen maar lekker. En lekkere muziek hoor je sowieso ook. Tony Scott nu en daarachteraan Fireflies met Martin Garrix en U2. Maar hier is Tony Scott. Het is Get Into It.

0: De nieuwe single van Martin Garrix was dit, samen met U2. Dit nummer, dit ging trouwens online of helemaal in wereldpremière op Tomorrowland in België.
1: Tomorrowland, ja.
0: Dat klopt. Daarvoor draaiden we trouwens Tony Scott. En ja, die is donderdags overleden aan die gevreesde ziekte MS. En ik denk, ik moet toch wel iets draaien van hem. Hè?
1: Ja. Vind ik ook, ben ik met je eens. Ja, jongens, er komen nog warme dagen aan. En of dat het leuk is voor veel mensen niet. Ik hou ook niet van die warme dagen. Tenminste, niet te warm. We gaan nog best wel een paar hele hete warme dagen krijgen. Vandaag blijft het nog redelijk lekker. Maar morgen moet je rekening houden met 30 graden. En dan hebben we weer een beetje 25, 23. En dan weer 28. En dan donderdag zelfs nog 32 graden. En vrijdag ook 30 graden bijvoorbeeld. Dus we gaan nog even wat warme dagen tegemoet. Ik hoop dat we binnenkort heel snel wat drupjes gaan krijgen.
0: Om ja, zo te zeggen. Dat wordt nog wel heel erg nijpend.
1: Want regen wordt... Nou, nijpend. Nijpend is
0: heel veel, niet. Heel veel watertekort al.
1: Nee. Ja, maar goed, er wordt veel gezegd. Laten we het daarop houden. Ja. Maar het gaat allemaal uiteindelijk wel weer meevallen. En het komt allemaal wel weer goed. Er is best wel wat regendrupjes, om het maar zo te zeggen, die vallen. En ga zo maar door. Dus ja. Op naar de laatste twee platen van dit uur. We kunnen er in ieder geval sowieso nog twee draaien. Dus, die platen gaan over mij.
0: Tuurlijk.
1: Let maar op.
0: Volgens mij.

0: De cursus is geen zwembroek ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn.
1: Mooie mannen kijken.
2: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
3: André en Dave.
2: André en Dave.
3: André en Dave.
2: André en Dave.
3: André en Dave.
1: Dat vond ik iets te veel van het goede.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Ceuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. De temperatuur loopt uit 1 van 22 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag.

0: Nee, van ons ook niet hoor. Dan hoef je echt nog niet naar huis. Nee? Of je moet onderweg, je zit misschien in de auto, je luistert via de OTS. En je bent misschien onderweg naar de stad of weet ik het waar. Hè? Kan allemaal.
1: Dat kan.
0: Kan toch?
1: Ja, waar heb je last van?
0: Sorry, ik heb een kikker in mijn keel.
1: Ja, dat, ja,
0: ja net ingeslikt.
1: Ik hoor dat rap.
0: Ja.
1: Dus ik dacht goed. Al, moet je niet doen, die moet je niet inslikken, want dan gaan ze alleen maar kwaken. En toen was hij stil. Dat dacht ik al.
0: Hij zit in de weg.
1: Ja, hij zit.
0: Hij zit dwars.
1: Maar dan moet je hem niet inslikken.
0: Nee, maar hij springt heen en weer nou.
1: Ja, maar dan moet je hem niet inslikken, want je slikt hem gewoon neer nu.
0: Ik zal hem dadelijk wel eventjes.
1: Ja, dat lijkt me veel malen beter om dat aan te doen. Lijkt me veel malen beter. Ik ga ook wel even koffie halen. Ik denk dat dat het beste is. In ieder geval, Jorre, je hoeft niet naar huis. En welkom terug bij het derde uur alweer van deze Rozo Express. En ja, wij gaan nog niet naar huis. Ik zeker nog niet. Ik mag nog eventjes 2 uurtjes lang doorgaan. En ja, goed. Nog een hele hoop leuke muziek. Dit uur ook nog. Maar daarna ben ik nog 2 uurtjes door aan het gaan. Dus dat zit helemaal goed. Straks nog wat leuke informatie uit de omstreken. Wat je kunt doen dit weekend. Of komende weekenden. En natuurlijk nog heel veel meer. En straks ook nog even kijken van, wat is er ook weer allemaal op tv? Want er komen wat nieuwe programma's aan. Dus ik zou zeggen, blijf ook daar wel degelijk naar luisteren. Maar goed, terug nu naar de muziek. En dat doen we met XXL-track. Dit is De Wens door Marco Bossato.
2: De XXL-track.

wanneer de boog zich mag ontspannen, zijn pijl het laatste doelwit kust. Wanneer is een mens tevreden, merkt hij voor één keer als hij kijkt.

0: Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja. Ja.
1: Tuurlijk.
0: Jij krijgt een mooi applaus, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik krijg een heel mooi applaus zelfs.
1: Geweldig.
0: Ja, ik krijg een heel mooi applaus zelfs. Dus,
1: is echt super, hè? Ja,
0: vond ik wel.
1: Ja. Ja, Marco ik heb stond ook te kijken. Van, dacht
0: ja,
1: dat
0: Marco stond ook te kijken, ja. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Ja, wat, ja, het pingeltje wat je hoort straks mijn telefoon, mocht degene weten die dat hadden. De XXL-track, Marco Borsato, dus van het liveconcert Drie Dimensies Live, oftewel Dromen Durven Delen. En daar was het liveconcert van. En is onder andere op Blu-ray uitgebracht in 3D. Ja, of dat fijn is om te kijken, ik vind het niet altijd fijn 3D, soms wel, soms niet. Dus,
1: maar je toch zijn brilletjes erop, hè?
0: Voor sommigen wel, ja. Niet voor alles, maar voor sommigen wel, ja. Ja, dus soms moet je daar wel eens een bril voor op hebben, et cetera. Maar ik ben een... ik weet er alles om.
1: Ik weet wel, er is een keer hier in Nederland ook een keer zo'n experiment geweest. Werden er ook op een gegeven moment van die brilletjes gratis uitgedeeld of zoiets. Menen de een of andere omroep was, hier in landelijke omroep, een soort van test of zoiets van in 3D en dan moest je dan een brilletje opzetten.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja. En je zet dan een dingetje op, een bril op. En ik heb het ook wel eens gedaan, hoor. Dus ja, dus ik heb er wel eens op mijn werk heb het ook wel eens gehad. Was trouwens wel heel mooi. Dus dat. En ja, goed. Dus. Er is, laat ik het zo stellen, er is aardig wat te doen. Dan nog even snel. Het is natuurlijk de World Pride is nog steeds bezig. Het closing concert, Pride Village, is vandaag. En dat is allemaal een iconisch optreden van Ollie Alexander van Years and Years. The Blessed Madonna en nog heel veel meer komen allemaal. Ja, naar het iconisch museumplein in Amsterdam, oftewel World Pride Amsterdam. En het is de closing vandaag. En wie krijgen we nog meer? Nou, de line-up Anita Dot van de Dolly Dotsers. Child of Destiny, Daddy Pack, Diana King. Oeh. Die keer, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Diva Mayday, Emily Brown, House of Spiders, The House of Vineyards, Journey Gospel Choir, Line Babe, Ollie Alexander, die komt, ja. Red Light Drag, Cabaret is er, The Blessed Madonna, oftewel Madonna, Amber Vineyard en Janie Jack. En ja, goed, er zijn dus dat soort concerten zijn allemaal is vandaag en die gaan allemaal optreden vanaf, wel te verstaan, half vijf. Dus, en het duurt tot 12 uur. En het zit bij het iconisch museumplein van Amsterdam. En daar kun je het concert bij wonen. En er zitten echt wel hele leuke, mooie dingen bij. Dus ik zou zeggen, ga daar echt eens eventjes naar kijken. En ja, goed. Dus dat allemaal vandaag nog. Dat concert dus. En begint allemaal om 17:30. Sorry, ik moet het goed zeggen. 17:30 begint het. Dus, okay. Ja, dus dat... Terug naar de muziek nu. Onder andere deze.

0: Zoals maar net. Zit ja? Dan, ja. Chaotic was het.
1: Ja, chaotic. Maar dan wel de... Kijk, je hebt verschillende 2.0. Chaotics. Ja. 2.0. Ja. En het is wel dezelfde groep voor een groot deel. Maar ja, de oorspronkelijke groep heette Starmaker. En dat werd toen Chaotic. Maar de eerste single ging onder de naam Starmaker. En dan heette Damn, I Think I Love You. Ja, ik blijf het leuk vinden. En ik blijf dingen ook gewoon... Er zijn gewoon mooie dingen bij.
0: Alleen, dus, het wil niet in de hitlijst komen. Hè? Een beetje vreemd.
1: Nee, nou ja...
0: Het is best een lekker nummer.
1: Ja. Vind ik het vreemd? Weet ik niet. Heel eerlijk, weet ik niet of dat ik het vreemd vind. Ik denk dat ja, het op een andere manier... dat ze het hebben niet zo goed gepromoot. Laat ik het netjes houden. Dus ik denk dat het daarom een beetje is. De plaat is al een paar weken, nou sterker nog een paar maanden, 2 maanden
0: ja,
1: uit volgens
0: al,
1: mij.
0: Kijken.
1: Dus ja, dus het wil nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn.
0: 5 juni is die als die al uitgekomen. Dus ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, goed.
1: Ach ja.
0: Misschien komt het nog.
1: Je weet
0: meer
1: nooit.
0: Tijd nodig?
1: Je weet nooit. En ja, het kan alle kanten uit natuurlijk.
0: Hebben er weinig invloed op. Hè?
1: Dus... gelukkig niet.
0: Nee.
1: Ik zou dat niet willen. Dat zou ik echt niet willen. Nee, ik zou er geen... Ik ben blij dat ik geen... Ja, tuurlijk heb je wel een beetje invloed op radio.
0: Ja.
1: Met de radio en met het maken van platen. Dat zeker. Want het is natuurlijk wel zo dat je hebt best wel wat invloed op het maken van platen en dat soort dingen. En op het draaien van platen op de radio. Maar tegenwoordig... Het is minder dan tegenwoordig, laat ik het zo stellen.
0: Ja.
1: Dus vroeger was dat veel, had je dat veel meer. Misschien nog iets heel anders, want op de televisie natuurlijk starten er allerlei programma's. Morgen onder andere I've Got The Music In Me is weer terug. En ook ja, een beetje een interviewprogramma waarvan ik vind... dat is het interviewprogramma van... waarin dingen dus interviews... geeft. Hoe heet dat? Kom op. Wilfred Tené. Dat is even zijn naam kwijt.
0: Ja, ja, ja.
1: En hij heeft nou bijvoorbeeld... hij ontvangt nou Natasja en René Froh. Ik weet het niet.
0: Ik heb al een aflevering gezien, maar ik vind het een beetje te tam.
1: Weet je wat ik dingen vind? Hij probeert in mijn ogen... bijvoorbeeld dingen na te doen als dat programma van Bo. Maar wat Bo deed was ook weer een kopie van Villa Velderhof eigenlijk. Ja. En wat Villa Velderhof deed, dat proberen ze een beetje te doen. En ja, ik vind juist Villa Velderhof was gewoon goed. En de anderen zijn eigenlijk een beetje, hoe zeg je dat, goedkope kopieën vind ik het eigenlijk. Maar dat is persoonlijk. Dan hebben we natuurlijk nog BNB Vol Liefde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik blijf het leuk vinden om te kijken. Lekker achterover liggen, lekker niet nadenken en dan genieten van BNB Vol Liefde. En geloof mij, maar er is weer aardig wat aan de hand.
0: Er is wel weer het nodige aan de hand.
1: Oh dus, ja, zeker. Ja, ja maar ja. Jij kijkt het niet.
0: Nee, ik kijk het niet. Nee, ik
1: nee.
0: Vind het niks.
1: Waarom vind je het niks?
0: Waarom niet?
1: Nou, wat is dat? Dat is dat.
0: Ja.
1: Maar waarom niet? Er zit natuurlijk altijd een gedachte achter.
0: Ja, nee. Het is niks voor mij. Dus, ja.
1: En trouwens, ook misschien wel leuk. Bij de NPO start op maandag na de vakantieman. Start ook Triviant. Het is een... Ja, hij is veranderd. Want het was vroeger ook op tv. Maar het is wel veranderd. Dus ik ben benieuwd. Triviant start maandag om iets voor 9:30. Start Triviant ook op de tv. Dus er is aardig wat programma's. En er komt aardig wat leuke nieuwe programma's komen erbij. En ja, goed. Je moet gewoon maar gaan kijken. Dan kom je er wel achter. En we zijn er bijna natuurlijk ook weer. Dus ook dat kun je gaan kijken. Dus ik zou zeggen, ga weer eens lekker kijken als je lekker... gewoon wil genieten en vooral niet te lang buiten blijven, maar ook vaak even binnen gaan zitten of heel erg in de schaduw.
0: Als het in ieder geval te doen is. Hè?
1: Want het wordt weer super bloedheet.
0: Ja, klopt.

Ja, joh. Please let me be misunderstood natuurlijk. Maar in dit geval uit het Spaanse schaap, Ari. Arjen Balk, hij was gisteren nog op tv zelfs, te zien trouwens, want dat is eigenlijk Ton Kas die je hoorde. En in mijn ogen kun je zien wat ik bedoel. En uit het Spaanse schaap, echt geniaal die tracks allemaal. En ik zal wel eens wat vaker van het schaap laten horen, want er zitten echt geniale tracks bij. En geniale covers. En je hebt bijvoorbeeld ook Thriller. Zo gaat het door. Er zijn echt verschillende versies die ze gemaakt van allerlei bekende nummers. En die dan...

0: Eind juli verschijnen dit, de nieuwe single van Iris Penning was dit. Met Tussendoor. We draaien het zo even tussendoor, hè? Ja.
1: Ja, je draait het tussendoor en je draait het tussendoor en je draait het nog een keer tussendoor.
0: En draait het nog een keertje tussendoor.
1: Zoiets toch?
0: Ja, zo is het.
1: Ja? We gooien het er tussendoor.
0: Ja, we gooien het er gewoon tussendoor, joh.
1: Wat een onzinuitspraak dit. Oh man.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ja, is nuttige informatie dit, hè? Leerzaam programma.
1: Nou, beter genuttigde informatie.
0: Wat?
1: Genuttigde informatie.
0: Genuttigde informatie.
1: Ja, ik vind dat wel een mooi woord, ja.
0: Ik kan deze informatie ook nuttigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tijd voor.
0: Smaakt, dat weet ik niet, maar goed.
1: Tijd voor files, want die zijn er ook. En zeker op zwarte zaterdagen. Dus dat is altijd
0: dat
1: in de zomer.
0: Vorige week, hè? Zwarte zaterdag.
1: Ja, zeg je het. Ja. Ik denk dat er nog veel meer files aan gaan komen de komende dagen.
0: Ik denk het ook wel, ja. Want de nodige wegwerkzaamheden.
1: En dan, dan hadden we een compleet blokje kunnen doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dan hadden we eens verkeersinformatie.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, en dat is André van Duin, daarna Kinderen voor Kinderen en dan die van Sylvia Millekamp. Nou ja, goed.
0: Ja.
1: We gaan het tweede draaien. Sylvia Millekamp onderweg, ook over files. Maar eerst Kinderen voor Kinderen. Die gaat ook over files. Ja.

0: Ik moet altijd lachen met hem. Ik moet altijd lachen, want jij zat al te knipperen en te knipperen en te knipperen met jou, met de fader. Maar
1: nee, ik wist dat er nog wat aankwam.
0: Maar ik weet, bij dit nummer weet ik het uit mijn hoofd. Ik hoef daar niet eens over na te denken. Want zij doet hetzelfde als bij Nena's 99 Love Ballons. Ja. Zij doet hetzelfde bij dit nummer.
1: Ja, klopt. Hey, we hebben er nog twee. Nog drie misschien. Misschien halen we nog Cory Brokker. Kunnen we misschien nog draaien als afsluiter. Maar we hebben er nog in ieder geval twee.
0: Nou, laten we die maar doen dan, hè? Dus, ja, laat maar lopen.
1: Alvast bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen, want wij komen er niet meer tussen. Jij gaat nog eventjes...
0: Ja hoor, ik ben er zo meteen nog voor twee uurtjes.
1: Ja, dat is een nieuwe single van Arne van Buren.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïne-raffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Ja, namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More. Met op de chat Mieke en mijzelf. En op Facebook natuurlijk onder andere Jolanda en Linda. Dus ja, in ieder geval, die zitten sowieso te luisteren en wordt, hey, vakantieganger, zegt ja. Komt binnenkort nog een vakantie aan, Mieke, dus hou jezelf vast. Oh, we begonnen met Inner Circle and Sweat. Alalalala. Girl, I wanna make you sweat. Ja, ik weet het niet hoor. Maar het is wel zweten in ieder geval. En heerlijke muziek sowieso onderweg. Straks natuurlijk die meezingers, want die heb ik ook voor je. Rond de klok van 12:30 en natuurlijk een hele hoop nieuwe platen ook, die liggen al klaar. En ik heb een hele leuke nieuwe zometeen al voor je en ja, gewoon lekker. Mocht je nog een bezoekplaat hebben, dan mag je die altijd indienen natuurlijk. En ik draai met plezier voor je. En ik moest André feliciteren van Mieke. Oh ja! Jij was jarig! Ja! Dat is waar! Ja, ik moet me eigenlijk schamen, ja. Ja. Ga ik nog goed met hem maken? Dan ga ik hem nog even goed met hem maken. Ga hem direct even knuffelen en zo, dat soort dingen. En, ja. Oh, Dave, je toch, wordt er gezegd. Ja, maar dat kan gebeuren. Oh, wat slecht voor mij. Ja, dit is slecht, ja. Maar goed, wat ik al zei, natuurlijk ook nieuwe muziek. Het is lekker, hoor. Deze is echt ontzettend lekker. Want hier is de nieuwe Sophie Ellis Baxter, Nile Rodgers en Disco Bambino. Dancing Without You.

Ja, bijna foutig kan niet, zeggen ze wel eens. Nou ja, goed, ja. Ja, dat ligt eraan, ja. Ja, het ligt eraan. Ja, deze dames die scoorden eigenlijk twee gigantische hits achter elkaar. Het begon met de nummer 1 hit, Yes Sir, I Can Boogie. Daarna volgde de tweede nummer 1 hit, die hoorde je net. En Sorry, I'm a Lady van Bakker. En daarvoor ook nog Disco Bambino. Samen met Nile Rodgers en Sophie Ellis Baxter. Een nieuwe single die heet Dancing Without You. Ja, ik vind hem lekker hoor. Doen we die andere dan ook nog even? Ja, doen we die ook nog even van Bakker aan. Waarom ook niet? Ja, dat doen heel veel mensen ook, dat hijgen nu. Maar heeft meer te maken met het feit dat het buiten veel te warm is. Dat heet dan niet meer hijgen, maar dat heet dan puffen. Laten we het daarop houden, ja. Alhoewel, dan ga je onmiddellijk denken dat de vrouw dan zwanger is, hoor. Nee. Ja. Ja, dat deed André

teaspoon en seks aan het biertje. Ik dacht, ik was toch bezig met allerlei gekke dingen. Als je dan deze soort platen ook noemt, draait Yes Sir, I Can Boogie. Ja, ja. En dan een seks on the beach. Nou ja, goed, het is ook een drankje trouwens. Hè. Dus, er zijn mensen bij die vinden dat heel lekker. En die vinden ook seks on the beach heel lekker. David Bowie deed dat ook in de videoclip China Girl. Was het heel duidelijk te zien dat daar seks op de beach was. Vandaar dat die plaat weer verboden werd. In, bij MTV onder andere om te draaien. Want het preutse Amerika, wat ze niet zijn, die vond dat dat niet kon. Ja, ja. Dus ja, en toen werd de videoclip dus niet uitgezonden bij MTV. En werd het alleen maar een groot rit voor David Bowie. Ja, oh, dat remt ook nog, ja. Maar er zijn ook mensen bij die houden niet van dat soort dingen, maar die houden wel van hele andere dingen. Die houden wel van deze. Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Ik hou van elke muziekstijl. Laat ik het daarop houden in ieder geval. Dat is zeker.

Ja, kon op die later daar. Zo 5 met Everybody Get Up. Er zit namelijk dezelfde beat, hetzelfde loopje in van I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts. Ja, dan kan ik niet laten om die twee achter elkaar te pushen. Laten we wel eens. Heerlijk dit soort dingetjes. Everybody Get Up, dus van 5. En natuurlijk niet te vergeten, er gaat ook nog het origineel natuurlijk. Joan Jett en de Blackhearts. Dus 2 minuten over 11:30 geworden hier bij Roos Radio. Tijd nu voor die twee meezingers. En ja, eentje die had ik nog beloofd in de Roos Express om te draaien. Dus ja, doen we die toch ook? Ja, vind ik wel. Doen we die ook? Vind ik wel. Want dan was ik een toetje.

En mama, die hoor je nu. Maar de liefdeskapitein en natuurlijk ook nog de cast van het Spaanse schaap hoor je met RS2, oftewel RS2. Ha, van Mochedadas.

Ik heb gedanst, ja. Ik heb in de studio... Ja, ik dans door de studio en ik vind dit zo leuk. En ik vind het zo'n geweldig goede plaat van K3. Echt waar, ik ben het serieus. Ik was niet van de nieuwe K3. Maar ja, deze K3 ze hebben het voor elkaar. Ze hebben echt nu een leuke plaat uitgebracht. En ik hoop inderdaad dat het de zomerhit wordt van in dingen natuurlijk in België. Maar ja, goed. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Het kan komen. Dus, en Linda die houdt het allemaal volgens mij ook heel goed in de gaten voor ons. Ja, ik denk dat ze het doet. Zo, weet je. Ik denk dat het tijd is om even wat uit te gaan blazen. Ja, even uitblazen. Even de rust nemen en dan lekker even kunnen uitblazen. Even twee lekkere rustige platen. Waarvan deze er eentje is. Simply Red. It's for your babies.

Als je het hebt over een van mijn favoriete hot chocolate platen, dan moet ik toch heel eerlijk zijn, dan is deze het wel. En welke dat ik ook heel mooi vind, is I'll Put You Together Again. Die vind ik ook erg mooi, maar deze, ja. Hier zit iets in deze plaat. En er is net of dat er iets in mij iets doet van, hey, hij heeft het over the other side of life en over aliens en zo. En dan denk ik zo van, die bestaan niet. Maar als je dan deze plaat hoort, dan is het net dat hij aan het communiceren is met een alien. Ik vind het wel heel bijzonder dit, hoor. Ja! Ja, dat doet me toch wel. Ik weet het niet. Bij deze plaats vind ik het echt mooi. Deze zegt ook Linda. En je had natuurlijk ook nog Simply Red. Met het ontzettend mooie For Your Babies. De single komt uit de jaren 90. Begin van de jaren 90 wel zo. En eigenlijk jammer dat het nooit echt een hele grote hit is geworden. Want hij is echt knijter mooi. Zo, we gaan op naar het nieuws. Maar ik heb er nog eentje voor je. Ik dacht eerst, ik draai de gewone, maar ik had zoiets van, nou, deze hoor je nooit op de radio ook. Dus ik doe hem samen met Wu-Tang Clan in dit geval. It's Texas. It's Say What You Want. All day. Every day. En daarmee zeg ik tot zometeen na het nieuws met nog heel veel meer lekkere muziek.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolfin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Don't You Worry About A Thing was de eerste plaat in de tweede uur van deze Saturday's Music More op deze zaterdag 8 augustus alweer van het jaar 2026. En lekker hè, deze zomer. Het is wel een pittige zomer. Pittig heet. Voor mij mag het iets minder warm zijn. Daar ben ik dan wel weer een voorstander van. Maar ja, goed, de een die vindt dit en de een vindt dat en de ander vindt weer dat het weer niet warm genoeg is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar in ieder geval begon het dus met Don't You Worry About A Thing van Incognito. Oorspronkelijk, samen met Jocelyn Brown trouwens, moet ik er even bij zeggen. Oorspronkelijk is het van Stevie Wonder. En ja, goed, ze hebben er zo een eigen versie van gemaakt. En eigenlijk is deze net zo leuk. Lekker een beetje dat zomerse gevoel erin. Goed, welkom terug dus. Straks weer om 1:30 weer twee meezingers. Mocht je zoiets hebben van, ik wil wel die plaat horen. Of ik wil met die meezingen. Nederlandstalig dan wel te verstaan natuurlijk. Of Vlaamstalig mag ook. Dan geef even naar me door en ik draai met plezier voor je. En mocht je nog een ander verzoekje hebben, mag natuurlijk altijd ingediend worden. Zoals je weet draai ik ook al nieuwe muziek. Kleine waarschuwing voor degene die zijn koptelefoon wat harder heeft staan. Dit is een beetje stevig. Maar ik vind hem zo goed. Ik heb hem al een aantal keren zitten luisteren. En ik vind hem echt ook geweldig. Dan straks had je de disco van Sophie Ellis Baxter. Die ik geweldig vind. En nou de nieuwe Nickelback. Die heet Rattle the Cage. Dit is ook steengoed. Maar voor degene die van wat harde, niet van zulke harde muziek houden. Kleine waarschuwing. Zet je koptelefoon wat zachter. Er komt zo meteen nog veel meer leuke muziek. Andere muziek. Laat ik daar op houden.

De basis voor een rockplaat, die lag er. Je hoorde Nickelback als eerste met de nieuwe single. Die heette Rattle the Cage. Is echt steviger dan het gemiddelde Nickelback spul. Wat iedereen natuurlijk wel hoort. Maar dit is echt het stevigere werk van hun. En ik vind het een goede single. Rattle the Cage, achteraan Born to Run van Bruce Springsteen. Om het al een beetje in te dammen, want het is natuurlijk allemaal redelijk stevig. En PA die kwam met een verzoekje op de chat. Nou ja, goed, doen we dat toch? Gaan even terug naar de jaren 70. Scoorden een grote hit met Take to the Mountains. En zo heette het album ook. En daar stond ook deze single op. Go North, hier is Richard Barnes.

Zo lekker dit soort nummers. Hè? Richard Marx en Endless Summer Nights. Nee, ja, goed, die Summer Nights, ja, die hebben we ondertussen wel best wel wat gehad. En dan is het best wel warm in Nederland. Maar ja, wie weet, we raken er een beetje naar gewend, heb ik het idee. Dat in mijn ogen dan wel te verstaan. Summer Nights. En daarvoor ook nog natuurlijk Richard Barnes, die speciaal voor PA draaide. Zo mooi zegt hij. En Go North heette die van Richard Barnes. Take to the Mountains was zijn grootste hit. Maar hij maakte dus ook deze single onder andere. En blijft al heel inderdaad. Ik ben het met PA eens. Heel mooi. Van de Endless Summer Nights.

Albano en Romina Power. En ja, goed, dit is toch lekkere muziek, dat Italiaanse en dan dat zomerse gevoel erbij. Heerlijk vind ik dit om te draaien. En natuurlijk niet te vergeten hoor je ook nog Ricci e Polvori. En het ontzettend lekkere Maria. Je blijft het meeblergen, dit soort dingen. Ja, ik vind het lekker. Ik vind ze helemaal lekker. Maar goed, tijd voor de twee meezingers. Ik had zoiets van, nou, die houden ook nog even met een zonnetje. Ja. Zometeen André van Duin en ik weet dat ik daar absoluut Jolanda een plezier mee doe. Maar nu eerst deze van Koos en Yvonne. Ja, toch blijft

Het leuke is dat ik dan onmiddellijk een duimpje krijg van Yolanda en een zonnetje die daar helemaal blij van wordt van deze plaat. André van Duin, hij blijft natuurlijk een plaat die je in de zomer moet draaien, laten we wel wezen. Want hij hoort bij de zomer, hij hoort bij het gevoel van alles wat erbij hoort. En ja, ik vind dit lekker. Ik heb iets met dit soort platen en ik blijf dit ook leuk vinden om te draaien en te laten horen natuurlijk sowieso ook. Maar goed, dat zit er eventjes bij mij in. Weet je wat het punt is? Soms dan ben je naar die platen aan het luisteren en denk je van, oh ja, dat was toch een cover. Nou, die van Koos Albers was een cover inderdaad. Let maar eens even op. Want dit was het origineel. En als we het dan toch over originele platen hebben, gaan we er toch gewoon draaien, jongens. We doen het moeilijk over. Het origineel doe ik ook nog eventjes. Je hoorde er net zomerzon, maar dit was het origineel. Pussycat, smile.

vaker. En deze is ook zo vergeten. Dit plaatje is echt. Ik vind het echt. Ik snap ook niet waarom dat mensen hier ooit. Waarom het niet meer op de radio komt. Ik vind het soms heel vreemd. Want er zijn soms zoveel goede artiesten die dan platen maken. En deze plaat komt nooit meer op de radio. En dat vind ik zo zonde. Scritti Paletti, Oh Patty heet het nummer. En Don't Feel Sorry for Love. Nou, dan doen we dat toch niet? Nou, vind ik ook. Ik vind ook. En straks zat ik te kijken naar buiten en toen dacht ik, oh, Gordon Lightfoot. 'S Avonds zo laat, ik heb het een aantal keren gezien afgelopen week. De zon onderging, zo mooi. Doe de stand down.

Nou, draaide ik George McRae en ik weet dat ik hier Linda een heel groot plezier mee doe. En er zit namelijk iets aan vast waarom dat ik George McRae draai. Het leuke is, George heeft natuurlijk, we hebben nog een andere McRae ook. En gewoon familie van George, letterlijk en figuurlijk. En die is ineens weer op de proppen gekomen met een plaat. Ja, ze is ineens weer op de proppen gekomen met een plaat. Ja, en ik kan het toch niet laten om toch ook eventjes die plaat te draaien voor je. Het is de nieuwe single van Gwen McRae. En hey, is dat familie? Ja, wel degelijk familie van George McRae. Gwen heeft een nieuwe single uit. En ja goed, dan kan ik die niet laten om die ook even naar je te laten horen. Dus de nieuwe single van Gwen McRae ga ik voor je draaien. En zometeen nog nog even rocken nog, hè? Ja, gaan we ook nog even doen. Maar eerst nog eventjes de nieuwe single van Gwen McRae. Let even op, die heet All This Love.

Het is de nieuwe single van Graham McRae en die heet All This Love That I'm Giving. Nou ja, goed, ja, je kan er niks aan doen, maar dat blijft een goede plaat. Ik ga er weer uit voor deze keer en ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop van Rozen Radio, nog heel veel meer. En ik ga je een fijn weekend wensen. En namens mij, tot maandag met Kees, dat is de bedoeling. En dit is Rijks CDC. Fijn weekend. En geniet er nog van. En zou ze zeggen, tot maandag of misschien tot dinsdag als het niet te warm is. Of anders tot volgende week zaterdag. De mazzels, doei!

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Ze eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor twee steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. Twee mannen raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Vaak zie je me op het plein met al mijn vrienden. Een biertje gaat er dan wel altijd in.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïens transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: gooien.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12 door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

voor vandaag. Ik ken hier iedereen in deze godvergeten kroeg. En ik zie in iedereen hoe ik zelf ben vastgeroest. Dus geef mij nog een laatste ronde. Ik wil vannacht niet weten waar ik woon. Ben bang voor het donker, ik ben bang om te gaan slapen. Want ik heb al jarenlang dezelfde droom.

mijn auto in de gracht gegooid. Er is geen hond die op mij wacht, dus waar moet ik heen? Ik heb geen geld meer over om nog een laatste ronde te betalen. En ik ga dood.

En dat ga ik weer doen. En ja, weer een hele fijne avond. Het is weer zaterdagavond hier bij Roze Radio. Dus de hoogste tijd voor het programma Jukebox met Arie. En weer twee uur lekkere Nederlandstalige muziek. Het zonnetje schijnt, de terrasjes zitten weer vol. Iedereen is lekker op vakantie of weer net terug. Maar dan mag de pret niet drukken. Want met andere woorden...

niet zo heel lang geleden dat Dennis van Dam deze single uitbracht, de Diamanten Ring. En daar heeft hij nu een feestversie van gemaakt. Hallo, goedenavond, we zijn er weer. Ik kan maar één ding zeggen, zet...

0: De laatste van Robert Pater was dat en blijft toch bij mij hier bij Rozo Radio. En waarom Rozo Radio? Nou, hierom.
1: Dit is de Jukebox met Arie. Een verrassing elke week weer op Rozo Radio.
0: Ja, niet getreurd, want ik ben in bad geweest.

Ja, ik vond het altijd een heerlijke plaat van Bobby Prins. Heel lang geleden. In deze versie is het natuurlijk ook mooi. John Spencer, een steelgitaar en een glaasje wijn. Misschien heb je het gezien. Muziekfeest op het plein. Deze meneer was er ook.

Het was in één keer afgelopen. Danny de Bank was dat natuurlijk afkomstig uit Amsterdam. En het nummer Heerlijk. Heb jij ook zin in een lekker gappie-sappie?

Marit Hooghamer en Billy Dansen. Marit Hooghamer die komt binnenkort met een hele nieuwe single uit. Een duet met zijn vrouw. Ik ben benieuwd. Ik heb er een goed gevoel over. Nee.

zoals de meeste zangers zijn het allemaal van die lopende jukeboxen, want die kunnen bijna elk liedje kunnen ze zingen. Zo ook deze Marco de Hollander, maar dit is wel een eigen nummer. Een goed gevoel heeft hij daarover, ja, en wij ook. Heel lang geleden alweer, ruim 17 jaar en misschien wel meer, kwam de plaat uit Belle Helene. Weet je over wie ik het heb? Ja, natuurlijk, doe maar. Hier is een nieuwe versie, in een nieuw jasje.

Nou, geef mij de originele maar. Hoor. Die van Doe Maar. Belle Helene. En natuurlijk Mel en Ben. Deze dan maar.

0: Muziek had wel een dan Monique Smit en Niet naar huis aan. Laatste single alweer. Het jongen, wat gaat de tijd toch hard? Wat is de gezelligheid toch op een heel klein kiertje? Want het is 7:50, nog een ruime uur en dan is het alweer afgelopen. Al een jammer.
1: Jouw favoriete hits en plezier voor twee. En je zingt ze ook meteen weer mee.
0: Muziek uit Oosterhout.

Matthijs de Koning in de val van Matthijs Koning, zo is het eigenlijk. Gisteren was het feest en ik draai 3 platen uit Oosterhout achter elkaar. Waarom? Hoor je straks.

nooit weer van mij. Zijn nieuwe single heb ik helaas nog niet. Moreno uit Oosterhout. Verliefd op jou, amor, amor, amor. Muziek uit Oosterhout, ik vertelde het al. We doen er nog eentje.

Boy van den Heijden, ja, uit Oosterhout ook. Wat een dag, wat een sfeer. En ook deze meneer, normaal komt hij, ik dacht uit, hoe heet dat daar nou? Ik kan er even niet, Gorinchem. En wat tegenwoordig woonachtig in Breda. Ik heb het over deze meneer en dadelijk vertel ik het verhaal.

Eventjes een oudje van deze meneer, Yuri Plezier. Dat is de liefde. En waarom nou drie Oosterhoutersen en eentje uit Breda achter elkaar? Nou, ik zal je vertellen waarom. Dinsdag 25 augustus is er een Hollandse avond op het Hatsikideeplein. Daar zingen Yuri Plezier, Moreno van Rijthoven, Matthijs Koning, Boy van der Heijden en DJ Jeroen van de Kieboom. Die gaat die avond aan elkaar draaien. Vandaar dat ik die eventjes achter elkaar gooide. Ik vond het gewoon leuk.

0: Jeffrey Hayes was dat, een loco loco. Ofwel gewoon loco.
1: Brak, maar nu ben ik terug. Ja, we zijn.
0: Je luistert nog naar Rozo Radio Jukebox met Arie.
1: Ik

Ja, Donnie weet niet waar hij naartoe moet. Of hij nou helemaal boven in het land moet. Of onder in het land in Limburg. Of gewoon hier in Brabant. Hij weet het gewoon niet meer. Met zoveel artiesten is hij aan het zingen. Donnie, Robert van Emeren en Fishman's Friends.

Hoi, ciao, Guido van den Graaf en ciao, doei, adios. Misschien ben je net terug van vakantie, ja, dan is het alweer voorbij. Of je vertrekt er vandaar, ciao, doei, amigos. De nieuwe single van Wesley Bronckhorst.

0: Ja, deze plaat wel misschien de ene. Nee, niet die ene, maar de eeuwige nummer 2, Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Oh ja, jullie horen nou dat ik live voetbal zit te kijken. Dat is ook weer niet de bedoeling. Ja, de wedstrijd PSV, naam vooruit. De een eeuwige nummer 2 dus. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ik handhaaf natuurlijk de Oranje Top 30. En dat staat nog steeds op nummer 1. De volgende plaat, maar eerst dit.
1: Wat een zomer, wat een zomer. Je ziet de zon, je voelt de warmte. En je hoort Rozo Radio.
0: Nog steeds de nummer 1, Justin De Wild en Cheerio.

0: Nog steeds nummer 1 in de Oranje Top 30. Deze van Justin de Wild en Cheerio.
1: Zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
2: Je m'appelle France.

Ja, ik vind dan dat Donnie met heel veel artiesten aan het zingen is tegenwoordig. Al Fink duetten dat hij uitbrengt. Maar wat dacht je van niemand anders als Manfred Jongenelis natuurlijk? Want die speelt ook op zo'n accordeon bij heel veel artiesten mee. Zo ook bij deze van Robert Pater, blijft toch bij mij.

Nou, vorig jaar zijn solo-cd was niet zo'n heel groot succes. Vooral na zijn live optreden. Klonk allemaal niet zo mooi. Maar nu is hij weer helemaal terug hoor. Gordon. Dat samen met Replay. Me, Lobby, You.

best wel een leuke uitvoering. De originele You Don't Own Me. En natuurlijk toen vertaald door André Hazes, senior. Zeg maar niet meer. En zeg maar niets meer. Ofwel Danny Lucas samen met een Anouk Bauma. Jawel.

0: Ja, dat was ik.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van jou.
0: Ja, van jou, van jou, van jou, jou, jou.
1: En we dansen heel de nacht en we fluisteren heel zacht bij de jukebox.
0: Dit was het weer voor vanavond, zaterdagavond.
1: Wij houden veel van
0: jukebox met Adi, mijn naam is Adi. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijn weekend en blijf luisteren naar Rozo Radio. Aanstaande maandag in de moed met Mieke. Op de woensdag 60 jaar platenkast met Nout. En natuurlijk nog heel veel mooie radio hier bij Rozo Radio. Dus ik zeg blijf luisteren. En wat mij betreft misschien tot volgende week. De groetjes, fijn weekend en later.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: En jij, gelukkig helemaal niet. Maar we verschillen niet.
1: We verschillen niet. We verschillen niet zo erg als we denken.
0: We verschillen niet.

0: weet ik je niet.
1: We verschillen niet.
0: We verschillen niet. We verschillen niet zo erg als we denken.
1: We verschillen niet.

We verdwijnen soms onzichtbaar, hand in hand. Anders willen we niet.

0: verschillen niet.
1: We verschillen niet. We verschillen niet zo erg als we denken.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Iraanse president Massoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Een leven vol van vriendschap, vreugde en gevaar. Ik heb een hoop bedacht, waar nimmer iets van kwam. Ik heb een hoop gezegd, wat ik eigenlijk niet vond. Maar nooit mijn ziel en zaligheid verkocht. De ogen naar de hemel, maar het hart op de grond.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

kus en toch is ze zo heerlijk. En toch is ze mijn grondgebied, en toch is ze mijn levenslied. Madeleine, ze komt maar niet, maar morgen wacht ik op Madeleine, met z'n ringen in mijn hand.

Hey, you know. Try it one time. Ready?

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond.
1: Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.